0: Black, CBC, ik had dat ermee beverleden. Ik ben gaan gauw zalen toen. Daniel had ik maar de geluiding, want als je dat nog gelaufd door die patja, dan heb je maar lood dat koen er heel lang gecheerd, toen je maar de geluiding gaat dingen. Gaf ik niet wat ook weer gelaufd met de 2021, niet wat ook aan de laatste, niet in de jouw toen je lauwse met jouw akkaan, niet wat het toen man. En mijn akkaan in de gelaufse man met jouw minister gaat over een mening. Hoe gelaufd toch nog wat toen niet. Maar ik heb het niet meer. Dat is ook maar het zou ik nog gaan laten.
1: Mr. Speaker, I have decided to care for my faith well.
0: Dan op een mini kamanga krijg je een amalo tamakwacho om naar de koor het taxi manierjangin. Is je maar jaro te gaan taxi manierjangin. De map is je te gaan logo, man het zou te gaan nog gaan naar de tok maligale opbeming. Hap we dan ook gang in naar de maligale op de lawn mini. Amalo taman nog gaan te gaan naar nago. Dat kon er wat. Kijk naar je handen aan het doen. Dat ik het keeping als je het doet na lang en dingen neem. Dat ik het om aan de pannen per leer je het hoop bij je zagen neer bitchangen nu naar voor mij. Maar toen ik kan niet laten lukken. Geet er mee in je katten je gaat tegen het. Ning up to Pamela Grass, oude tijdje in Lunio, Ohana took a time ago, Nuna voor mij nu. Ik ga naar je dat biologisch onderhatten.
2: Piece to ensuring that, you know, there's
0: opportunity. Tai mata na pimma ta kununga pijuna mata inui khana ja te uluting amano aka gullo na te logo 55 khana ja ne mata 87% tu ne ne tengit inui de khana ja te uluting aniko ego khana to aniko ego minga tu khana tu man na go ta ko sana ja u bal le kan ne lo to amalo inuit e lau te tau ga kan ne to te khana ja no amalo pinga su no na bo me ta ko ki ga tu i lau tu i kan ta me kan ta le ma me ta ko si la tu ju na pa u wik kan nun ta na kan ta le ma me ha u sa na mo ka ti ku tau su pinga su a ko si u lau te ma tok tau lau ma Edmonton me Logan Manik, CBC Regional News, Daniel Havik, the MLA for Hudson Bay, resigned in the legislature yesterday. The announcement caught other MLAs by surprise. Havik was first elected in 2021 and re-elected by acclamation last year. A year ago, he resigned from his cabinet post, saying he almost resigned as MLA at the same time. Now he is officially leaving the legislature.
1: Mr. Speaker, I have decided to care for my spirituality, my emotional traumas, and for my mental health situations. Without further ado, effective immediately today, I'm resigning as a member of the Legislative Assembly.
0: Havik says he does not regret his time in the legislature nor his decision to resign. A territorial by-election to fill his seat must be held within 6 months. Plans are underway to have the Hope Bay mine running again in Nunavut. The Khitamiut Inuit Association is the regional Inuit organization in the area. Pamela Grass is its CEO and says the a key consideration for Nunavut is job opportunities.
2: And the most important piece to ensuring that
3: you know, there's opportunity and that they are hiring Inuit to work there.
2: As of last year, 55 workers, or about 7% of the mine's workforce, were Inuit. And Nico Eagle says right now they are working to build the foundation needed to support more Inuit in jobs at the mine. And three young Nunavummiut represented the territory among some of the country's brightest youth. The Canada-wide science fair was on last week in Edmonton. Logan Manik of Akbiat was there with a study of the Hydro Fiber Link. It's a big clean energy project connecting five communities to Manitoba's hydro grid.
4: My favorite part about this project is being able to represent Nunavut and to show them how we live up north and how harsh it is up there and how far back we are in society as in terms of infrastructure.
2: Manik says he's grateful to have been surrounded by so many other youth interested in science. And that's the CBC Regional News. I'm Harris Alato.